0: Lekker, lekker. Lekker, lekker. Lekker, lekker. Lekker, lekker.
1: CT, das Radio, das hörst du.